0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

others inside their own.

brothers inside will.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we

be safe.

0: Zo, dames en heren, wij zijn bijzonder verheugd, mijn vrouw Margriet en ik. Misschien kan jij even die microfoon nemen, Marg.
1: Ja, dankjewel, Pieter.
0: Ja, graag gedaan. Ja, wij zijn bijzonder verheugd dat wij vanavond ook even in uw midden mogen vertoeven. We hebben de invitatie zeer op prijs gesteld en we maken nogal wat uitstapjes, hè, Marg, de laatste tijd.
1: Dat komt zeer regelmatig voor, ja.
0: Ja, we waren al bij de Eskimo's. Dat was het trouwens ontstelwekkelijk fris. Het was daar zo ver onder nul, ik was een moment bevreesd dat de oortjes van het hoofd zouden vriezen.
1: Gelukkig heb je ze nog, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Leven de kroephoek, maar. Ja. En ik zit thuis aan de piano wel eens wat te preludiëren en dan heb ik af en toe zo'n uitschieter. En dan zeg jij altijd...
1: Floeps, daar is die weer.
0: Ja, dat zegt ze dan. Floeps, daar is die weer. En dan... Ik was laatst ook even bezig met een bepaalde preludatieve inmeng. En toen dachten wij, ja, dat is het helemaal. Hè? Een leuke melodie, heel iets anders dan zo'n Anita Keurslager. En dat kwam naar aanleiding van het feit... we waren op de Nederlandse Antillen... ter gelegenheid van de opening van een tehuis voor kinderloze alleenstaanden. En... ik had in het vliegtuig al even bij de vleugel mogen zitten. En toen hoorde ik die warme tropenverklanking. En hoe noemde jij dat, Marg?
1: Ik zei dat is een tropische verrassing in muziekpapier.
0: Ja, dat vonden wij ook heel herkenbaar als tune voor het Wereldrampenfonds. WRF, Wereldrampenfonds. Daar zijn we vanavond voor hier. En ik hoor daar zelf ook bij, Wereldrampenfonds. En holé, feest! Misschien, Marg, kan ik even bij de piano plaatsnemen. Zou jij daar bezwaar tegen aantekenen als ik even...
1: Kun jij toch weer niet laten, hè, Boefie?
0: Kan dat, meneer Van Rijt, dat u een tikje inschikt? Ik heb namelijk een paar knellende schoenen en vragen. Ik heb een vraag. Wat is dit nu voor hout, deze piano?
2: Dit is origineel Panamees kreupelhout.
0: Panamees, dus toch, Marg. Ja. Daar maken ze namelijk die houten benen ook van.
1: Ja, is het niet zo dat onze tuinman zo'n been heeft,
0: ja,
1: Pieter?
0: Ja, Jodokus heeft ook zo'n tuin. Ja, ja. Gaat op zijn eigen houtje overal naartoe. Ja, en het is ook heel makkelijk met jonge aanplant. Hè? Ja.
1: Vooral de pootaardappels, hè? Dat gaat heel prima.
0: Zijn er ook naar genoemd, hè? Pootaardappels, ja. Meneer Van Rijt, één vraagje. Eens even kijken, welke zal ik nemen? Spreekt u ook Engels?
2: Nee, ik versta het alleen maar.
0: U verstaat het alleen maar. En die zwarte toetsen die horen, dat zie je wel bij meer piano's, hè? Dat sommige toetsen zwart zijn. Ja. Dat hoort zo.
2: Dat hoort, dat is ivoor van olifanten die de tanden niet poetsen.
0: Oh. Wat bent u toch een olijk eendammertje. Ja, goed. Nou, ik zou er namelijk een stukje willen gaan spelen, als u dat niet bezwaarlijk vindt. Want u hanteert ook de saxofoon.
2: Hanteer ik, ja.
0: Ja. Hebt u daar les voor ondervonden?
2: Ongeveer een week.
0: Als u hem dan wil omsjorren, dan gaan wij eens even een nummer kiezen. Maar, noem maar een nummer.
1: Het Wilhelmus. Ik dacht dat dat wel geschikt zou zijn.
0: Nee, de mensen zitten net weer, maar... Oh.
1: Nou, dan doen we...
0: Nummer 17.
1: Jukesplace?
0: Jukesplace,
1: dat is 17. Van de mens.
0: Ja, ja, van de mens, ja. Hebt u hem al, meneer Van Rijt?
2: Ja.
0: Nou, als het dan nog maar het spelen... Even kijken. Het staat in C van Christina, heren. Ja, en dan gaan we dan met de aftelling. Awan, atoe, awan, toe, schrie, foei. Ja. Schrikt enorm, hè, maar. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tabadaba. Zoek, zoek, zoek, jeuk aan mijn kroephoek. Bijna gelijk klaar. Ja, u hoeft mij geen majesteit te noemen, meneer Van Kluiven. Ja, het dreigt te verpieteren, hoorde ik hem al zeggen. En meneer van de... Meneer, uw naam van Rijkenvorsel. U had ook zo'n leuke grap. Wat zei u dan net?
3: Even wat vragen, hè. Weet u hoeveel zout er in de zee zit?
0: Nou, ik zou het beslist niet weten.
3: Dan vraag ik het wel aan een andere kwal.
0: Hoi, vis! Nou, u weet er ook wel iets van, maar u moet maar zo denken. Ik heb al grotere zalen leeg gespeeld, dames en heren. De mensen hebben wel eens wat moeite met die aanspreektitel. Hè? Wat moeten we nu zeggen? Koning van der Loo, hoogheid van Vollenhoven. Nou, alles is goed, maar liever geen prins Pieter, want dat is vooral met carnaval wat misleidend, dat begrijpt u wel. Goed, maar krijgen we nu het refrein met het Giro-nummer.
1: Ja, ik zing het refrein en jij geeft dan een floeps vooraf.
0: Ik geef een floeps voorheen.
1: Ja, dat is een goed idee.

0: nogmaals, het gaat om dat Giro-nummer, dat we dat goed in de oren knopen. En dan zing ik het nu zelf even mee met de stem.
1: Goed idee, Pieter.
0: Spierinkje, rob op je bekampje, hij was een fijne knul.
1: Zullen we nu beginnen, Pieter?
0: Ja. De

0: het Giro-nummer van het WRF. 5-1-3-4, in Nieren en 6.
1: Dat is het Giro-nummer van het WRF. Dan krijgen we nu jouw explicatie waarvoor een deel van de gelden bestemd zal worden, Marg.
0: Ja, dankjewel, Pieter. Een deel van de gelden, dames en heren, van het WRF is bestemd voor de hockeyvelden in Pakistan. De huidige velden verkeren namelijk in zeer slechte staat, mede door het aantal liefhebbers aldaar. En dan zijn er natuurlijk ook nog de heilige koeien die de velden verkoren, kaal vreten. Het is niet wel dat je zo'n beest niet van het veld mag sturen. Dus daarom wordt een deel van de gelden besteed voor een goede afrastering om het veld. Pieter, je microfoon.
1: Een ander deel van de gelden is bestemd voor de petunia-oogst op westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Men is daar druk aan het experimenteren bij deze bloem, waarbij raszuiverheid, stamper, kruissnelheid, etc. centraal zullen staan en mede uit het oogpunt van cultuurdestinatie en een stuk werkgelegenheid, een heel interessant project van het WRF, het Wereldrampenfonds. Zuid-Japan, Marg.
0: Ja. Wij zijn in Zuid-Japan beland.
1: Maak een wereldreis. We maken een wereldreis met de bus in dit geval. En dat stukje wou ik even doen met de stem van schoonvader.
2: Van papi.
1: Ja, van de stem van de stem van Benno. En ja, we doen het thuis ook wel eens op feestjes. Hè? Dat is wel aardig, hè, Marg? Heeft ook redelijk succes, hè?
0: Hebben we redelijk succes mee. Vooral als die er niet is. Ja. Niet te goed, ja.
1: Af en toe moeten we er zo om lachen. Zuid-Japan. Feest. Ja. Zuid-Japan is door een hittegolf getroffen. En van die warmte krijgt.

0: in Oost- en Londen bloeien wilde gladiolen.
1: Daar draaien ze
0: in Holland dan sigaren van. In de woestijn dan barst het ook van bizamratten.
1: Gifte maakt u daar een einde aan.
0: De ene mens moet beven en de andere heeft griep.
1: Mensen durft te geven
0: ter voorkoming van de ramp. 5-1, lach.
1: Een 9 en een 6.
0: Kleine bijdrage misschien voor het WRF. Dank u. Dank u wel voor uw gulle gift. Geef met gulle hand, want Pieters is weer in het land. Ja, u mag ook storten als het maar geen beton is. En als de heren van de muziek nog iets willen vergleuven, alstublieft, dan is daar de kier. Even nog een leuke mop aan de muzikanten vertellen. Heren, er is een sauna, hè? En die is er. Er is een sauna en
1: Pieter,
0: er zitten zeven oude mannetjes. En er komt een olifant binnen en die kijkt rond en die zegt... Heren, moet u daarmee eten?
1: Zou je nu toch willen vragen mee naar huis te gaan? Want we hebben nog meer te doen vanavond. Je hebt bovendien nog beloofd de kinderoppas naar huis te brengen.
0: Ja, daar heb ik wel oren naar. Nou, tot ziens op mijn verjaardag. Goedemiddag.

work as well.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik voor mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Dan rest hij weer. En hij is er ook nog, zie ik. Ja, je bent ook niet bang, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Dat hoeft nergens voor. Ik ben misschien wel een beetje een ruwe pit. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik heb een klein hartje, hoor. Ik heb een klein hartje. Als ik zo eens rondkijk in de wereld, dan kan ik wel janken, weet je dat? Overal is er oorlog, milieuverontreiniging, honger. En ik zeg altijd, honger, dat is het ergste wat er is. Dat zeg ik altijd. Mensen tegen mij zeggen van, hé, zeg eens iets. Dan zeg ik, honger, dat is het ergste wat er is. Dat is erg, hoor, honger. Maar ja, wat moet ik doen? In mijn eentje, wat moet ik doen? Een kistje bier naar Afrika sturen. Ja, dat is toch al lang niet meer te zuipen. En je kunt wel lid worden van een of andere organisatie, maar ja, jongen, dat blijft toch allemaal in die strijkbout plakken. Hij is erg honger, is erg. Honger de bongen. Ik heb zelf ook wel eens honger. Of ja, honger, meer zo trek, weet je niet? Zo echt lekkere trek, dat je echt zin hebt in iets hartigs zo, hè. Stukje kaas, worstenbroodje, pindaatje. Ja, dat is erg honger. Ja. Ja, weet je wat het is? Weet je wat nou eigenlijk het hele eieren eten is? Ja. Ze moeten alleen de gooi helpen. Alleen de gooi. En die rijken, die rijden zichzelf wel. En dan staan ze dan op Schiphol, hè, helemaal uit Somalië. Maar ik heb geen geld om met vluchten naar Somalië te gaan. En wat moet ik er doen? Ik heb daar toch niks te zoeken, ik heb het hier toch netjes voor elkaar. Hè, vriendenkring opgebouwd en alles. Hè? Maar daar wordt niet over geluld door ook hier in Den Haag. En de eerste, de beste Somaliër die een aardig sprintje kan trekken, die krijgt meteen een medaille. Ja, ik heb 10 jaar op de emballage gewerkt, hè, 10 jaar. Ik heb nog nooit een medaille gehad, nog nooit. Ik heb het eens uitgerekend. In die 10 jaar heb ik meer dan 25.000 kilometer gelopen. Dat is iets anders dan 100 meter. Ja, ik discrimineer niet, hè. Even duidelijk is, ik ben geen discriminant of zo, hè. Ik discrimineer niet. Ik constateer alleen feiten. Hey, vroeger was er nooit iets aan de hand met milieu, nooit. Nou hebben hier al die buitenlanders, dan zit er ineens een gat in de ozonlaag. Rara, hoe zou dat toch komen? Nee, dat mag dan niet gezegd worden, dan ben je aan het discrimineren. Nou, ik discrimineer helemaal niet. Voor mij zijn alle buitenlanders hetzelfde, echt waar. Ik vind integratie, dat vind ik het mooiste wat er is, dat vind ik schitterend, integratie. Alleen zeg ik, dat doen ze maar mooi in hun eigen land. Maar ik discrimineer niet. Ik zou wel schrikken als mijn dochtertje met mijn neger thuis zou komen. Want ja, ik heb helemaal geen dochtertje, dus ja, dat schrikken, ja. Had ik jullie mooi te pakken of niet dan? Die typische Eindhovense was dat, hè? Godverdomme, mijn kunnen lachen of niet dan? Noemde mij niet voor niks de Fransje van Duschoten van de emballage. Zal niet voor niks zijn geweest, hè? Ja. Een schitterende tijd gehad, jongen, op de emballage. Dat was de mooiste tijd van mijn leven, op de emballage, schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja. Ja. Ah, schitterend. Dat was gewoon schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja, dat was schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Schitterend. Tot dat kutmenneke kwam. Met zijn HAVO-diploma. Menneke was nog geen 20 jaar. Die ging mij vertellen hoe ik moest stapelen. Misschien kun je dat beter zo doen. Echt niet. Ik heb hem godverdomme zo hard tegen zijn kop aangeslagen, maar ze moesten mijn spaaltje van de muur afkrabben.
Ligt nou nog een komo, verrekte homo. Ze namen het nogal hoog op. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Volstrekt intolerabel. Hebben ze mij zo van de een op de andere dag hebben ze mij buiten gezet. Ik kon geen bedankje af. Ah, en nou zit ik hier. Thuis. Een beetje uit mijn neus te vreten. Ook mooi. Een beetje naar de vrouwtjes kijken. Hè? De vrouwtjes. Ja. Komen ze altijd voorbij, hè? Komen ze altijd voorbij. Gaan ze boodschappen doen. Ja, het zal wel zijn. Uitlonken, dat zeg ik. Uitlonken. Hebben ze allemaal van die jurkjes aan, maar van die korte armen. Komen ze voorbij. Ja. Zal ik eens maar zeggen? Onder die kleren zijn die allemaal naakt. Ja, je hebt er wel eens dagen bij, die komen ze nog een keer voorbij. Hè? Zeker iets vergeten voor de boodschappen. En niet dat je yoghurt. Niet dat je yoghurt in mijn broek gaat, verdomme. Ik zal er wel eens eentje achterna. Volgen. Dan weet ik waar ze woont. En soms, hè, als het heel rustig is op straat en ze doet de deur open, dan spring ik naar binnen en dan val ik ze vast. En dat ze geen kant meer op kunnen. En dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Ja, dan vinden ze fijn. Oh, nee, niet doen, meneer. Niet doen, meneer. Huh? Ja. Als ze nee zeggen, dan bedoelen ze ook nee. Ja, het zal wel zijn, maar als ik ja zeg, dan bedoel ik ook ja. En dan neem ik ze mee naar de badkamer. Dan laat ik dat bad vol lopen. Lekker ruiken erin. En dan val ik ze zo bij dat kupje. En dan duik ik ze zo onder water, hè. Dan vinden ze fijn. Dan gaan ze stribbelen. Dan vinden ze fijn. Dat is het boluurtje, hè. Dat is het boluurtje, ja. Dan vinden ze fijn. Dan gaan ze spartelen met die blote armpjes. En dan haal ik ze eruit en doe ik... Wow! Die typische Eindhovense humor is dat dan, hè. Eindhovense humor, die is subtiel, hè. Eindhovense jongen, die ligt niet op straat, die ligt op de stoep. Dat is net even anders zo, hè. Net die reclame van Gazelle fietsen. Ik weet niet of je die kent van, nee. Ik ga fietsen. Ga je fietsen? Ik ga fietsen, ja. Ga je zelf fietsen? Ik ga zelf fietsen. Ga zelf fietsen. Ja, schitterend. Dat ben ik nog mooi, hè. Schitterend. Ja, en op een gegeven moment dan houden ze op met spartelen. En dan is het meestal ook wel mooi geweest. En dan haal ik ze uit dat water. Dan leg ik ze op bed. Dan trek ik al die kleren uit. En wat denkt hij? Helemaal naakt onder de kleren.

music.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Wake up, H24.
1: Audio Jungle.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n vee erop. Vee van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet, vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide hand, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, ja wel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Die zeggen, hé, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer. Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, het is die. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, ze hebben weer een foutje gemaakt. Die is bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt... Jawel! Scheur hem! En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal... Ja! Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. Gosh. En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, hou, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het leplazeres. Ik weet niet eens waar het leplazeres zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat en je leplazeres. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau, inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit, dat is een paar uur. 3, denk ik, ja. Nou, uiteindelijk een proces verbaal tegen me opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open, die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flap die er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan de auto rijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest. Ja, is goed. En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van... meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, fruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaats van het Simplistisch Verbond willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd, wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes, voordat de gasten hier arriveren. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was als we ongeveer afbakenen waar we het in grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Niet zo gek idee misschien,
0: hoor. Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels. Mijn marktonderzoektijd. Boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en dan... Ik zeg maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Zo fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit dat we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben gekregen.
1: Daarom, dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over. En waar we het dan afloopt met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: verder. To the point.
0: Nee, hier, ga ik helemaal met je mee. Ga ik met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou,
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh.
1: Die bij de uitnodiging.
0: Ja.
1: Je hebt toch de stelling bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd de deur uit.
1: Oké, dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: hebben ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Ja,
1: hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Hè? Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat
0: we
1: die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook.
0: Hebben ze in huis.
1: Oké. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik ga nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders, dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, Coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ja,
1: ondermijnen.
0: Ja, het is mijn indruk.
1: Ja, mijn hemel, Bie. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische binnen. Kennelijk wel. Sorry, hoor. Maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig. Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd.
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek, dat dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij... dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van... dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren. Die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcoat.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden... die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland... en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën... de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: ...absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet. Koot doet het niet. Meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: En als ik na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidens karwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een enemaal ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars. En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dunnetjes eroverheen, ziek heil!
0: Oh. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Eko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk. Ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
1: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
1: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
1: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgenmopje verteld.
1: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een belgenmopje?
0: Nou,
1: misschien ben ik te dom voor een belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
1: Kan alles
0: dat is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
1: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was het nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
1: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
1: Hoe aardig was die? Vertel eens, hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
1: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
1: En wat deed hij dan? Wat was het dan met twee
0: Vlaamse
1: boeren?
0: Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
1: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
1: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
1: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
1: Nee, dat
0: nou ja,
1: ken ik niet,
0: dat hou
1: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
1: Daar hou ik je aan, dat ik dat mopje te goed
0: hou. Oké, dan
1: hoor
0: jij dat nog.
1: Ik hou dat belgemopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
1: Dat ik na afloop van de plaat dat belgemopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
1: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter. Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel dingetjes.
0: Oké, Coat, goed.
1: Die ik gewoon
0: dan
1: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk na het volgende. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Een dagje pretpark doen we vandaag. Dagje pretpark, zullen ze bedoelen. Dagje blubberzooipark bedoelen ze. Dagje zenuwenpark. Maar aan de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die Griet van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is me vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, de buitje valt hier. En nooit toppen de slissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je toch niet in je bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet zo vanavond doorplukken. Hoe zit het andere mokkel dan weer? Sabrina! Ga je dan weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder, maar dan gaat ze weer die wildwaterbaan in. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het pannenkoekenhuis, hoor. Ga eerst even een valium nemen. En een checkie draaien. Hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Pannenkoekenhuis naast de zingende waterlelies. Ga jij je kat houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc's geweest. Als het op pad zit, dan matsen we niet. Ja, er komt zitten een blaasontsteking, hetje, van de natte voeten op de camping. Ja, het is de eigen schuld, dan lopen ze met de blote poten door de blubberzooi door. Ik heb 1000 keer gezien je petaffes aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je de ben alleen er al hier op. Maar we denken, we zitten 12 kilometer verderop. Hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog te tol verkeerd. Ze tegen die bussen, ik zeg, wat moeten we overstappen dan? Hij zei, wat moet u wezen? Ik zeg, dan gaat je niks, hè? Een tolle vlerk. Ja, we zijn ook niet gewend om met het openbaar vervoer te reizen, want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto, hoor, maar ja. Dan zie je altijd zien, hoor. 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar binnen, helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan, maar hartstikke druk in die stad, nergens, kan je weer eens parkeren, hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man, ik zeg, nou, ik heb er niet veel verstand van. Is je maar volgens mij zit de water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, hij zei, ik zou wel even kijken, hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Bloedlink, hoor. Oh, maar hij gooit zo keer tegen mij. Ik zie je kind dat kwaad op mijn wezen. Ik zei, maar kijk, daar verdorie zelf nog een wiples aan overhouden ook. Hij zegt, een wiples? Prima, het werd tijd dat je wiples nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met z'n goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Och man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen de twijf van de kaarsen. Ik zei, niet een keertje korting of zo? Ze voor een arm regienetje of zo? Ze zei, wel hoe? Ze zeggen onder de 4,5 prijs. Zo, ik zeg, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet om. Het was onder de 4 jaar. Denk dat die blaaskees daar ook. Maar goed, mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog eens leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw dan zo eens een schouwtje naar beneden. Ik zei, hij is ook 4. Had hij keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zei, is mooi oud, hoor. Ik heb een teken je dubbelt gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja. Nou, mijn man zegt ook, hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zet niks aan de leven.
1: Nou, nou bewijs er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, als je zit nog aan goed bij cash, weet je, zit een vet pensioen. Dan kan ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan je schuiven. Oh, naar achteren schuif ze. Als ze betaald worden, slot ze achteraan met de portemonneetje. En altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zalen nog opkijken, ik laat de dood gehad. Ze nou, ik zei, dat moet je niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor haar geen kaartje kopen, maar dat hoeft er niet, want ze had kortingsbonnen gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er je maanden aan klemje vroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een bakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje? De zesje? Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ik zei, nou, ik zie het niet. Ze zit, ik ken ook niet, want ik ben ze kwijt. Nou, dan kom je de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog naar de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Pataat, taco's, magnums, gebak, paardenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kastje brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen en het is, oh, mag ik een taco? Mag ik een patat? Mag ik een paardenkoek? Ik zei, nee. Ze mama heeft brood gesmeerd bij binnenkort op de camping. Ze, je honger hebt, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplet in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken daar ook. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, wou ze een Mexicaanse gevulde koek met die hondenkatsen tussen. 12 feitenkassen die kregen. Nou zet er een gratis, ze hebben hem net in de klauwen laat zijn valen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve tokens van de grond op te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoe? Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar oh, zo gaat het elk jaar. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks over en die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Laat ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, maar ze, Sabrina. Ze... Gooi je naar weer in de wildwaterbom! Ik sleur je eruit, toe. Och, man, ze luistert het helemaal niet, hè. Oh, dan komt ze zitten in de publiciteitsjaren. Dus, luistert niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben, hè. Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Massa, niet? Ze moest Nike's. Goedekoopse Nike's die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, hey, enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit. Maar ze moest er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet. Ken me niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plaatsen de hele dag. Dat word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heeft het gehad voor de rest van de dag. Toen kwam Audrey vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan was ze precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Zo. Verstaanskiesje zat in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de folie een Sjekkie draai, kom je nou of niet? Hè? Oh, oh nee, god maar. Is er iemand bij? Oh, nou, laat me gaan ook. Ga lekker even, het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kappetje eraf, kijk. Ah, zo kind het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretparken heb je gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama. Hè? Mama stapel op, liefie. Wat zeg je? Hé, je broek geplaatst. Thank you.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd, maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het Concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Je maakt een sfeertje, Shostakovich, zeer positief. Sfeertje
1: maken. Ja, maar kijk, Wouters die... sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wist Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft, jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
4: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen? Zeg, ze erachter staan. Zou Pilar.
1: Wat een reis, hè.
2: Kijk. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel een hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de vader en de zoon in Lammerhangen, jongen. Ja,
0: ja. Jongens, oké. Okay. Ja, de aankomst in Israël.
5: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
4: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond van de Mozes. Ja.
1: Ik heb deze paus een keer bij Werden Dat gezien. Dan kon hij uit 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die is al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst.
4: Laten we doorgaan. Excuus.
0: Ik heb nog een opname van de paus. Dan komt hij aan in Bethlehem. Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
5: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
5: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vooruit hun huis gezet. Een goede

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, nee, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, luciferdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal.
2: Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen, weet je. Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Maar of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul en dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen...

Werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. En vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Bob. Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen, maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

Dit is Mix 24.

House Nation.

The dream team is here, oh yes, for a year. The dream team.

Mix 24.

don't hold.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je

Kamu.

My mind.

your body, your soul,

0: Mix 24.
1: I feel you in every stone.

I feel you.

is that?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.